yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala dow koen yettannomo derɗiraɓe julɓe hande bo jawmirawo hawri en ha isaatun nour ha radio men radio an nour ha barnamije na albayt saïd ha barnamaje men sareteniide allah famnu en en nanno ha barnama